Ik ben zo eenzaam op dit strand. Roestiek met deze vrouw voor de leeftijd. Ik ben